It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefje spelen

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS, nam een nieuw gebouw in

maar geen vrede heb geen nood. Vermits jij goed bent en ook trouw, zorg jij voor het welzijn van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van

Zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lacht, dat men dansen, als ik neerlig in mijn kuil. Waar ben dan toen, ik hield niet van jou.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als

0: Just we two.
1: Adds up to I love you
0: and you love me.

baby, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works. 1 op de 3 ervaart dat ook als verloren werktijd. Al zijn er wel sterke onderlinge verschillen, zegt Veerle Michiels.
4: Bij vrouwen hebben we vastgesteld dat zij vaker dichter bij het werk wonen, een gemiddeld kortere pendeltijd hebben, maar dus ook een lagere limiet van wat zij aanvaardbaar vinden als pendeltijd. Het is heel belangrijk als werkgever om te kijken of een aanbod te hebben rond meer hybride werken.
3: Het gevangenispersoneel in ons land gaat opnieuw staken, vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
5: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
3: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. De Duitse sancties tegen Rusland zijn een grote fout, dat zegt Russisch president Poetin. Vorige maand werd een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns

0: Huis open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.
2: We got it together, didn't we?

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd bij.

Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Je luistert?

0: Start de dag beter met Peter.
1: Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. Maar hou zeg.

0: I'd like to stay. I'd like to stay.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostense vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.

0: in Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoal Demir in De Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar tijd door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 16 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: De prijs die ging met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking, Knokke, werd slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar die steeg met nauwelijks 8%.
3: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper een dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

for you when you use my might. I'm warm again. My pack is light.

festival gaat door in Oostende op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein aan de Nieuwe Stad in Oostende. Je me

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
3: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Neulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
2: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Bart Cannaerts komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Vayamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn nu al te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee. Gold.

0: Hendrick Motors breidt de service uit. Hendrick Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrick Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrick Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag u er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat deed ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt ze.
4: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
3: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie, dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nochtans verplicht bij Recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weten niet dat ze hun batterij moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
5: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
3: En dat kan tot wel 300 euro kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct geregistreerd is. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%. Die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
0: Noordzee Gold.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ACEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
3: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
2: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar...

De Ponyclub Jong Spermalieruiters organiseert op zondag 13 september een groot ponytoernooi op de terreinen van Snippenhof in de Snipgatstraat 9 in Leffingen. Het wordt een geweldige familiedag met meer dan 400 ponies en ruitertjes in actie. Een kinderdorp met springkastelen, eet- en drankstanden en een tombola met een ballonvaart als hoofdprijs. Meer info vind je op jongspermalieruiters.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
0: Vanuit Oostende is dit Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Op zaterdag 5 september verandert de domein aan het ontmoetingscentrum Kasteeltje in Zandvoorde in een tropisch paradijs. VZW Big Youth organiseert er de allereerste editie van Ritmo and Rhythm. Het gloednieuwe evenement staat volledig in het teken van zwoele Latin en Caribische sferen, compleet met opzwepende muziek, Jamaicaanse food trucks en traditionele hapjes. De organisatie pakt meteen groots uit met Tomorrowland DJ Geronimo op de affiche en maakt het feest volledig gratis toegankelijk. Het feest barst los om 2 uur 's middags en de organisatie belooft een non-stop dansvloer tot maar liefst 1 uur 's nachts.

0: Frank.
1: Oh, forget it.
2: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
3: Noordzee Nieuws.
4: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: In Antwerpen is daarnet de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben het lintje daar doorgeknipt. Voorlopig is de gevangenis wel nog leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven gevonden werd, in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. En Iran beschuldigt de VS van oorlogsmisdaden na een dodelijke raketaanval op een bruiloft afgelopen nacht. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Iran heeft het over een wanhopige poging van de VS om te verdoezelen dat ze de oorlog aan het verliezen zijn. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maximaal tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen, tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we meer zon.
2: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
3: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
2: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.
2: This old house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house was

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

warme liefde, waait de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt de stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
4: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
3: Volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. Er zijn nu al zeker 1225 mensen om het leven gekomen bij de gigantische vloedgolf daar. Meer dan 4000 anderen zijn nog altijd vermist, onder hen ook 3 Belgen. Net wanneer je denkt het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelt hij voor, wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. En naar de 11e rit van de Vuelta dan, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde.
5: Uiteindelijk draaide ik 5e, 6e volgens mij, die laatste bocht. Toen werd ik een klein beetje tegen de hekken gezet met de uitdraaier. Kon ik er nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer. Ja, benen zijn goed, vorm is goed, alleen is de rest ook goed.
3: Wout van Aert sprintte mee, maar werd 5e. Hij behoudt wel zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperaturen dan rond 25 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermende vlam tegen de adem van de

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
3: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
2: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. Whatever love.

De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

0: Voor Ouderwetse Radio luister je naar Noordzee Gold.
1: In the shoemaker shop, this refrain would never